drindrogest groteet die oon en tril het maar heerskust in as stil best as geld sperd.